Aida? Ha, nou is het over. Hai, Herberber. Nou, kom maar. Ik heb het maar. Ik heb het niet. Ik heb het niet.